Jeanette Pretorius, Love is like a butterfly, voor dit Christopher met Orbit en die pragtige stem van Karika Kesenkamp, Kalfoet in die reën. Ek het hier nog Afrikaanse klanke wat opkom, Bobby van Jaarsveld, Verlore Seun, dan Braid se Everything I Owe en dan Cordelia se Ashes.

Cordelia met Ashes. Hy was Cordelia met Ashes. Mooi lirieke, sjoe. Is nogal iets om oor te dink, ne? Dan was dit Braid met Everything I Own en dan Bobby.

Cordelia met Ashes. Hy was Cordelia met Ashes. Mooi lirieke, sjoe. Is nogal iets om oor te dink, ne? Dan was dit Braid met Everything I Own. En dan Bobby van Jaarsveld.

Carl Simon met Jesse, Armand Hofmeyer Winter en Jodie Wayne met Patches. Mooi snit daai nie. Sal maar net ander tipe musiek gewees daai tyd. Baie mooi. Ons gaan aangaan met die klankie by Bosveld Stereo. Hier is Luke Bryan se Waves en Nianel. Nou begin ons weer van voor.

0: Die ongelooflike mooi stem van Nianel. Nou begin ons weer van voor. Voor dit countryklanke van Luke Bryan se Waves. Ons gaan aangaan met die klanke van die 60s af. The Mamas and the Papas, Dedicated to the One I Love. En Eddie Nederlander se The Ancient Dust of Africa.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Eddie Niederlander met The Ancient Dust of Africa. Forum the Papas and the Mamas, dedicated to the one I love. Ja, dit is amper groetheid vir my. Ek het nog so een snit om vir jou te speel voordat ek gaan groet. So ja, bly ingeskakel. Hier is Logan Petersen met Bring My Terug.

vroeg oggendklanke van 'n Bellamy Brothers met Miami Moon, as we Karen Hougaard se Swalkie. Is by Bosveld Studio 107.5, musiek nou van Kylie Minogue met All the Lovers.

Al jou gunstelinge heel dag lank hier by Bosveld Studio, Bonnie M met Bahama Mama. Voor het Russell Dickerson's Every Little Thing, hoe ek vierwerke met hart. Onthou, daar sal gaans tot 6 uur vanoggend of my verjaardag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Plaaslike muziek nou van Elvis Blue met Kalahari Reën.

Well, dit is nou rarig, moet kan nie maar, dit is Go, en dit is die muziek van Tears and Joy. Jy sê, skakel by Bosal Stereo, hierdie is die middeloggendprogram. Goeiemorgen, my naam is Eddie Dippenhaard, ek jy saam tot 12 uur, en dankie Lee Prozeski, die man is terug morgenoggend 5 uur, vir vrijdagse Bosal ontbijt nou alleen naweek weer voor, nee. Morgen vrijdag, wat beteken as we R3000 weggeef, indien iemand regkom met die ontploffing competitie, en so verre kan sien, sien ek nog niks raak nie. Daar is een paar wat nabij is, maar die nummer 1, is die een lyk my wat pla. So ek later die leidraad weer vir jou inwerk, so die kan deelneem. Die weet, miskien is R3000 morgen joune, net so na 11:30 se kant, as ons een wenner het om bekend te maak. Ek het muziek vir jou van Jan Blom, hierdie een is mooi van, nie Jan Blom nie, praat van Jean Boucher, mooi een die van Jean, het is sy dochter. Lekker om jou geselskap te geniet jou donderdag.

altyd Dave die Dizzy Beekie, Mick en Titch, en een mooie een van Sineo Baird, speel het spook uit die titel van daar ene. So nou is 24 minuten voor 11, ek het muziek van Crystal Gale, baby, what about you, vir ek net uitkom by Christo en Kobus. Was altyd die een gunsling naar die ander.

Het klink heel prettig, Dancing in the Stars. Hier is die stem van Dada Nyoka. Ek nog plaaslike muziek hierdie ene neem ons nader aan die jongste nieuwsbulletin 11 uur. En ek praat van Mango Groove's Taken.

0: soos ek van boys to men, oh my love you. Die middeloggendprogram van Boshout en 107.5 FM 9:11. My naam Eddie Dippenaar. Ons spandeer nog tyd saam tot 12:00. We hebben donderdag behandeld vir jou goed, morgen weer vrijdag, nee. En ek sien temperature volgende week is aansienlik hoër as het ons hierdie week beleef het. Is lente op pad?
1: Fluister

Australië van Megan Trainor en Marvin Gaye die titel van die ene. Die middeloggend program 23 minute voor 12 uur middagete, die eerste etensuur van donderdag wat voorlê. En ek het musiek van Julian Lennon liever, een van syne wat jy sal onthou ook van 'n hele paar jaar gelede, Too Late for Goodbye. So, as ons nou by verkeer uitkom, sit nog Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus.

0: So, passage to India, and it is Tall and Tall by Voshald in 107.5. We are heading towards 12 o'clock and the latest news.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Marius Strydom, Lady in Black, Tommy Roo, We Can Make Music, en Tanita Tikaram, You Make the Whole World Cry, net voor dit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 11:15, die tyd is jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Electric Light Orchestra met Don't Walk Away. Tolbos, trots Afrikaans en Crowded House, Weather With You, wat hy hier afgeskop het. Nou bespeel hy stuk vir jou Brotherhood of Man met Figaro. Kurt Darren, As Jy My Wil Hee en Chris Young, Tomorrow.

0: Tyre van Brendan Piper, Nothing Like You. Die odyssee hier by Bosveld Stereo is by 4:15 in hierdie tydsein word aan jou gebring deur Barbados Bar and Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars ijsbein vir net R159 van maandag tot vrijdag.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, reg oor Kandiedierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Nu met die mooi luister. Hier kom hy, jy ken hem al goed. Mooi luister en dan neerskryf en dan moet jy deelneem. Onthou jy moet het stuur na 064-115-2281.
2: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Nou ja, voor ons verder gaan, kom ons kyk gou net na, ek dink is net so 3 splinternieuwe inskrywings hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo op die R21. Is daar een stilstaande voertuig by die oprit na Nelmapius Rylaan. Dan in die Verland gebied op die N1 Zuidwaarts richting starig bewegende verkeer op pad na Beiersnot D Rylaan. En dit is as gevolg van 'n botsing wat daar plaasgevind het. En dan laaste enigie in Bedford View in die westwaarts richting, starig bewegende verkeer in albei richtings op pad daar na die Kaloliese wisselaar, toe maar altyd besig daar. Bestuur asseblief versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Ons gaan muziek luister van Fancy, Flames of Love, Lea se Move On of Gaan On of Ry On en dan Bernie Paul se Night After Night.

Dennis Roussos, so When I Am A Kid, dankie vir jou wat online inskakel. So ek wil maar net ook sê, dis Over the Hillbillies, a Sweet Summer Love net voor het. Nou hier is een wat jy nie baie hoor van Romance Nianel nie, Dans Saam Met My.

0: Dit was Johan en Thelma gewees rondom Talie Liefde en dan wil ek vir jou sê, ek kan nie geloof dis alweer amper 9 uur nie en dan gaan ons sommer wegspring met Madonna Sala Isla Bonita.
1: The Paint Palette. Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1499. Groen en wit kleure uitgesluit. Academy GB1 huisbesem was R125 nou net R79. Bulldog flapper skuif teen R15 elk. Alle pryse sluit BTW in en terwyl voorraad hou net by The Paint Palette. Rustenburg.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Gil Holmes, One Special Night in Paradise, en dan da Marshall Hayne's Dancing in the City. Ek het vir jou iets van my nie groewe ook hier met Kom na my vanaand.

Stem van Ross Lemond, daar so Better Days, dit was Prime Circles, een treffer gewees. Franja Du Plessis, nou, kom klim nou uit. Wil my oog nie daai ene lekker lees nie, nee? Kom klim nou uit. Ons is by die 18 minute voor 11, goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vloen, ek is in vir Willem Engelbrecht vanavond. Ek hou jou geselskap tot so kort voor 1. Wel, ek is seker in die tyd, weet julle ook al, dat daar een probleem is met die FM-uitsending, so, bly maar aan lyn luister, totdat ons daar die probleem kon opgespoor het, en kon uitgesorteer het. Dit is ongelukkig heeltemal buiten ons hande op hierdie stadium, en ons sal julle op hoogte hou, sodra ons meer nuus het oor wat aangaan. Volgende muziek wat ek langlaas gespeel het, hier is die Klipverf Boere Orkees, In the Mood.

Peter and Gordon in a world without love. Bring ons uit by 11:15 hier by die Hart van Goud en bring ons uit by die musiek van Jennifer Zamudio. Hier is As Ek Huil.

Bosveld Stereo, ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Theo Kruis en Kylie Minogue haie voor het Sondagskraal, die ongenooide seun. 25 minute voor 12, ons stap nader aan ons late antwoordenking, maar voor dit, Irene Louise van Wyk, sy gaan jou op jou voete kry en nou hou, hierdie ene is voete juk.

Die Heuwels, fantasties. Ons het so rukkie terug in Stem en Storie oor hulle gesels. En ja, interessante groep. Voor, saam met Mugu in hierdie geval, middel van die nacht, Jean-Drie, Tell Me the Truth en Phil Collins, Can't Stop Loving You. So gepraat van Stem en Storie, ons gaan ongelukkig nie sondagavond een nieuwe aflevering heen nie. Ons vervaardiger, Roan Pienaar, is bietjie buiten aksie op hierdie stadium, maar hopelijk sy volgende week weer terug, dan kan ons weer een nieuwe program uitdruk en kan ons weer so bietjie op 'n reis gaan. Nee. Ek het begin om baie gewoon te raak en te geniet om hierdie sondag aan reise saam met jou te neem. Wel, volgende Tanner en Lovegirl en daarna country klanke van Keith Urban, I Told You So.